opnieuw laten zijn. De Falcon slikt, dat in mijn eisen spreekt. De lucht stekt, de wereld is te scherp. En onderweg bezig, dat water dat verheftigd is. De tong het zenuw afval is. De taal nu ook vertroebeld is. Rondom me zonder mensen zich af. Bescherm zich met staren naar scherm. De blik gericht op verdoving. Maar iemand stelt zich recht. Een onzichtbaar comité vloestermoeid in opruiende woorden wakker na van binnen. Dat er iets niet klopt en dat ik hier niet alleen is. En dat we drijvers zijn.

toegang tot de cabine. We dromen van een brandalarm en het breken van routine. Laat ons dromen en smeden langs grijstalen banen en perrons. De intercom ons wekt. De terminus is het volgende station.